0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

moet geven aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
0: Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn 3 protesten aangekondigd, eentje van het CD en 2 van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
4: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
7: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
16: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Odido. Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
24: Is het Worship Weekend.
25: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe hoofdstuk 12 uit de Basisbijbel. Gaven en taken die de Heilige Geest aan de gelovigen geeft. Ik wil dat jullie ook meer weten over de geestelijke gaven, broeders en zusters. Vroeger aanbaden jullie afgoden. Want dat hadden jullie zo geleerd. Jullie wisten niet beter. Dat waren goden die niet eens kunnen spreken. Daarom wil ik dat jullie weten dat niemand door Gods geest Jezus kan vervloeken. Ook kan iemand alleen door de Heilige Geest zeggen dat Jezus de Heer is. God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Maar ze komen allemaal van dezelfde geest. En er zijn verschillende soorten taken. Maar ze komen van dezelfde Heer. En er zijn verschillende manieren waarop de geest kan werken. Maar ze komen van dezelfde God die al die dingen in de mensen doet. Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest. En om er de andere mensen mee te dienen. Aan de een geeft hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde geest de gave om dingen te weten. Aan weer iemand anders geeft diezelfde geest de gave van bijzonder geloof. En aan weer een ander geeft diezelfde geest gaven om mensen te genezen. De een krijgt de gave om wonderen te doen. Een ander de gave om te profeteren. De een krijgt de gave om de geesten te herkennen en iemand anders de gave om verschillende talen van de geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de geest uit te leggen. Maar al deze gaven komen van één en dezelfde geest. En hij geeft aan iedereen wat hij wil en op de manier die hij wil. Het lichaam van Christus. Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus, want we zijn allemaal in één geest ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde geest. Een lichaam bestaat toch ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen. Als één van de voeten zou zeggen, omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaam, heeft hij dan gelijk? En als een oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam, heeft het dan gelijk? Want hoe kan een lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? Maar God heeft dan iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven, daar waar hij het wil. Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch ook geen lichaam zijn. Maar nu zijn er wel veel lichaamsdelen, maar er is maar één lichaam. Een oog kan niet tegen een hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En een hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Nee, juist de delen van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken, zijn het meest nodig. En de delen van het lichaam die we niet graag laten zien, kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die niet geschikt zijn om getoond te worden, houden we bedekt. Maar de lichaamsdelen die we gewoon kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft het lichaam zo gemaakt dat hij aan de delen die onbelangrijk lijken, een belangrijke taak heeft gegeven. Zo komt er geen verdeeldheid in het lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid geprezen wordt, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Taken in de gemeente. Zo geeft God ook aan een aantal mensen een speciale taak in de gemeente. In de eerste plaats geeft hij boodschappers die het goede nieuws moeten vertellen aan de mensen. In de tweede plaats profeten. In de derde plaats leraren. Verder mensen die wonderen doen en daarna mensen die gaven hebben om anderen te genezen of gaven hebben om de leiders te helpen of om leiding te geven of om verschillende talen van de geest te spreken. Toch niet iedereen is boodschapper van God of profeet of leraar of wonderdoener. Toch niet iedereen heeft de bijzondere gave om mensen te genezen. Of om in verschillende talen van de geest te spreken. Of om de talen van de geest uit te leggen. Probeer de belangrijkste gaven te ontvangen. En ik zal jullie nu iets laten zien wat nog veel belangrijker is.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraak in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel 8e groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Oh, heerlijk hier, hè?
18: Ja, eindelijk even niks.
19: Dit is echt nice.
20: Hola, le pongo dos cervezas.
21: Hola, señor. Sí, 2 bier.
19: Voor mij?
17: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
20: Por favor.
17: Proost. Proost.
22: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
25: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus

0: nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
4: Dit is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation.
4: Groot.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
7: Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk vakantiepark Beloofde Land.
8: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, maar het is WK!
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Helemaal los bij Ethos.
24: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
25: Mooi van Ethos.
26: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Helders Volks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op tlv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Helders Volks.
3: Dit is het Worship Weekend.
4: Het christelijke radiostation.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Grootnieuws Radio helpt.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
11: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de 2 daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galiaf Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
8: Dit is het Worship Weekend.
9: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
11: Boost yourself.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience.

0: millions op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in twee naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows geeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaustmuseum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Groot Nieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier.
6: Een hele goede morgen, zaterdag 6 juni. En een gloednieuwe brandstof gaat van start met Brooke Littlewood.
7: This is my prayer. When all that's within me feels dry.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
9: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar 6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
14: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
19: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Christian Refugee Relief. Brandstof.
22: Met Denise Nahuis.
21: Het christelijke radiostation.

0: Een prachtig lied over de seizoenen en wat we daarin kunnen zaaien en weer zien opkomen. Brooke Ligertwood met Desert Song.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Ja, welkom. Fijn dat je luistert. Het is even wennen voor mij in ieder geval, die omschakeling van een zonnige huwelijksreis naar het Nederlandse wisselvallige lenteweer. Alhoewel, volgens mij hebben we hier in Nederland ook aardig wat de tropische temperaturen meegemaakt. Nou ja, als straks de zon weer uitbundig schijnt, genieten we er extra van, toch? En de regen, die is ook welkom. Zo heb ik van de week genoten van verse aardbeidjes uit eigen tuin. Ja, is voor het eerst dat ik dat geplukt heb. Samen met mijn kersverse man. Nou, dat voelt wel idyllisch, hoor. Jij ook groene plannen dit weekend of juist rustig aandoen? Ik hoop je hier van brandstof te voorzien, zowel mentaal, geestelijk als lichamelijk. Je kunt meewiegen met de muziek, je laten informeren over de bijzondere reizen van Christian Refugee Relief en laten inspireren door wat er in de Bijbel staat over vluchtelingen. Ja, een interessant gesprek komt eraan, kan ik je beloven. En zometeen heb ik nieuwe muziek van Irma Dee voor je. Over een gebed dat miljoenen mensen al heeft geholpen. Hoor je zo meer over. Eerst muziek van Michael W. Smith, ook een gebed. En dit is Christian Verwoerd met het allergrootste geschenk.
2: Het allergrootste geschenk.

Draw Me Close, Michael W. Smith. Iets doen voor mensen die op de vlucht zijn, hoort dat bij christen zijn? En mag je dan nog wel kritiek hebben op het beleid rondom opvang? Zometeen spreek ik Johanna van der Meer van Christian Refugee Relief hierover. Maar zoals beloofd, eerst die nieuwe single van Irma Dee. Ze heeft zich laten inspireren door het gebed om kalmte, wat bij veel mensen aan de muur hangt. Tijdloze woorden die bij haar opnieuw zijn binnengekomen, en misschien nu wel bij jou. En denk je nu kalmte? Komt er echt aan hoor.

0: Irma D. met haar nieuwe muziek Gebed om Kalmte. AZC, nee. Hoeveel van die spandoeken heb jij de laatste tijd voorbij zien komen? Op het nieuws of misschien wel in je eigen omgeving? De komst van nieuwe asielzoekerscentra zorgde de afgelopen weken weer voor veel onrust. Extra rauw voelde die onrust in Nieuw Lekkerland begin dit jaar. Dat dorp net boven Dordrecht is het thuis van organisatie Christian Refugee Relief. Een organisatie die zich vol overgave inzet voor mensen op de vlucht. En sinds iets meer dan een half jaar staat Johanna van der Meer aan het hoofd van deze organisatie. Johanna, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat heb jij meegekregen van die onrust in Nieuw Lekkerland?
1: Ja, veel natuurlijk. Die was overduidelijk. Dus overal Nederlandse vlaggen, spandoeken in de weilanden, demonstraties. Die ook wel eens bij ons voor de deur begonnen. Dus,
0: bewust dan bij jullie voor de deur?
1: Nou, nee hoor. Nee, wij hebben er zelf als organisatie geen last van gehad. Maar dat was dan een verzamelplek voor een demonstratie in Bleschensgraaf. Waarbij heel veel auto's zich dan bij ons voor de deur op het industrieterreintje verzamelden. Allemaal met allerlei Nederlandse vlaggen en leuzen. En Nieuw Lekkerland zegt nee tegen een AZC.
0: Ja. Mm. Krijg je dan de neiging om daar een tegengeluid bij te geven? Juist als vluchtelingenorganisatie?
1: Ja, natuurlijk heb ik die neiging. Dat is het allereerste. Maar dat is ook een beetje primaire reactie. En tegelijkertijd is dat ook niet altijd de juiste weg. We zijn ook een organisatie van de verbinding en van het gesprek. En dat is ja, helaas niet altijd mogelijk. Dus uiteindelijk hebben we er wel iets over gepost. Maar ja, dan wat meer in de algemene zin van zoek nou juist dat gesprek en die verbinding. En ja, doe eens lief tegen elkaar.
0: En hoe werd dat ontvangen?
1: Nou, eigenlijk best wel positief. Dus dat is dan toch een soort neutraal signaal wat je afgeeft. Waar eigenlijk iedereen wel achter kan staan. Maar ja, goed, inmiddels zijn de vlaggen verdwenen. Maar het is wel, het heeft wel een beetje mijn keel dichtgeknepen. Als ik naar buiten loop vanuit werk in mijn auto stap en zo'n verzameling van auto's zie. En mensen horen zeggen hoe fantastisch het is om deze demonstratie te organiseren. Dan vind ik dat wel, dat is gewoon pijnlijk.
0: Mm. Ja. En Nieuw Lekkerland is zeker niet de enige plek in Nederland waar er wordt geprotesteerd. Met wat voor gevoel volg jij dit nieuws?
1: Ja, je ziet wat je ziet gebeuren is, en dat is natuurlijk al jaren aan de gang, dat de discussie over mensen op de vlucht, dus discussie over asielzoekers, al lang niet meer gaat over de feiten, maar eigenlijk alleen maar over de emotie. En dat wordt natuurlijk ook enorm gevoed vanuit politieke partijen in Den Haag. Ja, dat draagt natuurlijk niet bij aan barmhartigheid of aan begrip of aan verbinding. En ook wel de vraag die bij mij rijst, van, ja, heb je überhaupt wel eens met deze mensen gepraat? Dus het is zo vaak gevoed, maar niet zozeer vanuit eigen ervaring.
0: En met deze mensen bedoel jij dan met vluchtelingen?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Kun jij ook meekomen met mensen die angst voelen bij de komst van de AZC?
1: Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk wel. Hè. Een angstgevoel of een emotie die je erbij hebt, dat is echt. Alleen, ja, waar je dat op baseert, dat is niet altijd echt.
0: Dus en dan, het is echt, maar niet terecht volgens jou.
1: Exact. Ja, ik denk dat dat een goede conclusie is. Ja. En dat slaat ook heel vaak de discussie een beetje dood. Dus echt verbinding leggen, dat is ook wel vaak ingewikkeld.
0: Mm. Ja, en wat je zegt, die angst is terecht en die komt ook ergens vandaan.
1: Ik vind de angst niet per se terecht, maar het angstgevoel, ik snap waar dat door gevoed wordt en waar dat door ontstaat.
0: Oké. Okay.
1: En als je naar de cijfers kijkt, ja, dan is het niet per se een terecht gevoel.
0: Mm. Want misschien is dat gewoon goed voor mensen om te horen. Wat zijn dan die cijfers?
1: Nou ja, het is natuurlijk, hè, het wordt een beetje afgeschilderd als dat alle asielzoekers hier natuurlijk vooral komen om herrie te schoppen. Om ons land af te breken of ons te overtuigen van de islam. Ik zie dat laatste wel veel onder christenen. Hè, de angst om een ander geloof wortels te geven hier. Terwijl als je kijkt, dan zie je dat mensen die vluchten voor oorlog, en die zijn gewoon ondervertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Dus dat is al een gegeven. Mensen zijn simpelweg op zoek naar een plek, een schuilplaats feitelijk.
0: Ja.
1: Een plek om veilig te zijn.
0: Ja, en waar natuurlijk ook voor veel mensen de lastigheid in zit, is dat er grote migratiestromen zijn en dat we daar gewoon niet goed mee om kunnen gaan in Nederland. En daar kun je inderdaad van alles over aanwijzen. Noem het inderdaad een falend systeem. Noem het angst die gecreëerd is. Het huizenprobleem wat we ook hebben. Er speelt natuurlijk ontzettend veel mee voor mensen, toch? Als het gaat om deze problematiek.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, jij noemt een hoge instroom. Nou, die instroom die zien we vanaf 2023 al dalen. Best fors ook.
0: Het is grappig dat dit inderdaad, want ik hoor inderdaad dan daar weer hele andere geluiden over.
1: Ja, ja.
0: Ook van serieuze instanties.
1: Ja, maar die instroom is echt oprecht lager. Wat je ziet, bijvoorbeeld bij de IND, de organisatie die in Nederland gaat over de asielprocedures, daar is zo sterk op bezuinigd in de afgelopen jaren dat deze organisatie onvoldoende capaciteit heeft om mensen in een relatief, gewoon in een normaal tijdsbestek een procedure te laten doorlopen. Dus dan zie je dat die asielzoekerscentra dus vollopen met mensen die al heel lang wachten op een uitslag van hun procedure.
0: Ja.
1: Dus die groep die stroomt niet door. Dat is ook de reden waarom er nu weer mensen op straat slapen bij Ter Apel. Waardoor Ter Apel weer vol zit.
0: Ja.
1: Dus je ziet dat daar de keten eigenlijk als eerste vastloopt. Nou ja, dat heeft gevolgen voor alles wat daarvoor komt.
0: Ja, en er lopen misschien ook wel verschillende dingen door elkaar heen. Want je hebt ook nog iets als arbeidsmigratie.
1: Klopt.
0: En er worden heel vaak volgens mij ook cijfers op een hoop gegooid. Ja. Of net uitgepikt wat voor jou handig is.
1: Exact. Ja, ook zeker door politieke partijen.
0: Ja.
1: Dus het hele frame, de hele framing van de cijfers, die is eigenlijk niet correct.
0: Mm. Nou, we schetsen volgens mij het probleem aardig op deze manier. Er zijn tegenstanders bij de komst van een AZC. We hebben dat allemaal gemerkt. Jij hebt het ook aan de lijve ondervonden. Er zijn ook mensen die juist verwelkomend willen zijn. Ook die beelden heb ik gezien, die twee zo naast elkaar. Maar volgens mij zit er een hele grote groep mensen tussenin die eigenlijk niet zo goed weten hoe hierover te denken. Zie jij die groep ook in jouw omgeving?
1: Ja, zeker. Kijk, we hebben over dit soort onderwerpen denk ik gewoon een heel groot zwijgend midden. En dat is misschien wel, dat zwijgende midden is misschien wel het grootste probleem. Want het gaat nu eigenlijk over de twee uitersten. Terwijl er heel veel mensen zijn die er heel neutraal tegen aankijken. Of er best wel oké mee zijn, dat wijzen de cijfers ook uit.
0: En waarom is dat een probleem?
1: Je bedoelt in de zin van...
0: Je zegt dat is eigenlijk het grootste probleem, dat zwijgende midden.
1: Ja, je krijgt zo'n vertekend beeld. Dus je krijgt een beeld van dat er een hele grote groep heel erg tegen AZC is. Tegen een AZC is, terwijl dat best wel meevalt in de basis. Alleen dat is vaak een groep die heel hard schreeuwt. Dus die ook heel veel media-aandacht krijgt. Dan wordt het uiteindelijk daar negatief van.
0: Mm, ja, ik kan wel een beetje raden, maar in welke groep zit jij?
1: Ja, de tegenovergestelde kant. Ja, ik denk... wat ik mis, en ik zie dat ook wel onder christenen, en dat baart me soms best wel zorgen, dat ik denk, we hebben zo weinig ideeën. Onze wieg heeft hier gestaan, daar hebben we niet zelf voor gekozen. Volgens mij moet je dat echt zien als genade. Maar het feit dat God je wieg hier heeft laten staan, komt niet zonder verantwoordelijkheid. Dus het feit dat je beseft hoe bevoorrecht je bent dat je wieg hier heeft gestaan, en hoe rijk je dat maakt, dat maakt wel ook dat je verantwoordelijkheid hebt om daarin te delen.
0: Mm.
1: En dat besef van privilege, dat zie ik denk ik soms te weinig terug.
0: Volgens mij is dit iets waar we prima over door kunnen praten zometeen. Misschien als jij denkt, de schrik slaapt om het hart, wat wordt er allemaal van me verwacht? Nou, blijf zeker luisteren, want natuurlijk gaan we antwoord geven op die vraag. Maar misschien ben je ook wel heel erg blij met dit geluid. Of misschien zit je in dat midden. Hoe dan ook, blijf luisteren, want zometeen praten we met elkaar door. En dat doen we na muziek van Paul Balanche. En dit is Crystal Lewis. En het prachtige How Great Thou Art.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Uit Psalm 92 hoorde je Paul Balanche met It Is Good. Het is een onderwerp dat je van veel kanten kunt bekijken en dus ook zorgt voor veel meningen. Kijk maar naar de nieuwsberichten van de afgelopen periode. Ja, alles over de onrust die er was en is rondom de komst van nieuwe asielzoekerscentra. Hoe kijk jij naar mensen die uit een ander land komen? Ik praat erover met Johanna van der Meer, directeur van Christian Refugee Relief. Johanna, voordat jij directeur van CRR werd, was je al betrokken bij Stichting Bootvluchteling. Hoe ben je eigenlijk in dit werk gerold?
1: Je bedoelt hoe ik gestart ben bij Stichting Bootvluchteling destijds?
0: Nee, bij CRR.
1: Dat is ook een beetje overlappend werkveld. Dus er zijn natuurlijk niet zo heel veel Nederlandse organisaties actief in Griekenland met mensen op de vlucht.
0: Ja, dus dan ken je elkaar?
1: Dan ken je elkaar, zeker. Ja, dan heb je elkaar ook gewoon nodig. En dat is ook goed om die samenwerking te zoeken. Stichting Bootvluchteling richt zich op medische zorg. En CRR is natuurlijk, wij doen ook allerlei transporten, waaronder naar Griekenland. Dus de medicatie van Stichting Bootvluchteling die mocht altijd gratis mee met CRR.
0: Ah, ja.
1: Dus zo is het een beetje begonnen eigenlijk. En Daniel, een van de oprichters van CRR.
0: Ja, Daniel van der Leer, ja. Vaak gesproken hier.
1: Ja, precies. Nou, dat klikte gewoon goed. Dus er ontstond gewoon een hele warme band en warme samenwerking ook tussen beide organisaties. Dus ik ken CRR eigenlijk al heel lang.
0: Kijk, en de stap naar directeur worden, dat lijkt me nogal wat.
1: Bij Stichting Bootvluchteling werkte ik als adjunct directeur. Dus dan is directeur een soort logische stap, alhoewel.
0: Ja, precies.
1: Dat ook, is een... ook niet per se mijn goal was of zo. Mm. Ik kwam in die zin ook al een beetje op mijn pad. En eerst wilde ik ook eigenlijk helemaal niet. Ik dacht, CRR, dat gaan we niet doen. Dat zit in een nieuw lekker land, daar moet ik een uur voor rijden. Ik moest ook een uur rijden naar Stichting Bootvluchteling. Daar had ik eigenlijk niet zoveel zin meer in. Ik dacht, nou, wat lekker om wat dichter bij huis te zitten.
0: En ook wel organisaties met een andere signatuur, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat klopt, ja. CRR is natuurlijk heeft overduidelijk een christelijke identiteit. En ik heb altijd gezegd, van, nou, ik ga niet bij een christelijke organisatie werken.
0: Waarom niet?
1: Dat komt een beetje omdat ik... Kijk, we kunnen met z'n allen als christenen in een bubbeltje gaan zitten. Maar is dat nou echt de bedoeling? Dat dacht ik eigenlijk altijd. Dus ik heb dat nooit zo als mijn roeping ervaren om bij een christelijke organisatie aan de slag te gaan. Maar goed, ik zeg wel eens, God besloot anders.
0: Ja, de mensen die dit het hart zeggen, dan moet je vaak altijd mee oppassen.
1: Ja. Nou, dat is
0: duidelijk. Zit nog iemand. Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay. En hoe is dat dan gegaan?
1: Dat was eigenlijk Daniel die me als eerste belde. En die vertelde dat de organisatie op zoek ging naar een nieuwe algemeen directeur. Dus daar begon het eigenlijk een beetje mee, met dat eerste telefoongesprek. Dat ik ook tegen hem zei, van, ja, dat ga ik echt niet doen. Nou goed, dan gaan er wat weken overheen. En dan bel je nog eens met elkaar. En later nog eens een gesprek gehad met iemand anders bij de organisatie. Toen dacht ik, ja, dat was een beetje zo'n gesprek waar ik een beetje onrustig van werd. En dat is altijd een goed teken, denk ik. En toen toch besloten om te solliciteren. Gewoon middels een brief. En ook wel met mezelf afgesproken dat ik dacht, oké, als ze unaniem voor je kiezen, dan is dat ook wel het signaal of zo dat je het moet gaan doen. En toen had ik alle gesprekken gehad. En toen werd ik gebeld door de toenmalige bestuursvoorzitter. En die zei tegen mij, we waren unaniem. Toen dacht ik, ja, dan is dit kennelijk mijn plek.
0: Mm. Ja. En voelt het ook zo, nu je bezig bent?
1: Ja, dat voelt zeker zo. Het is heel dynamisch. Ik vind het heel mooi dat CRR in die 10 jaar dat het nu bestaat, in staat is geweest om... Om die hele breedte van Christelijk Nederland aan te spreken met die missie van barmhartigheid eigenlijk. Dus van evangelisch tot gereformeerde gemeente in Nederland. Er zit echt van alles bij ons. En ik denk dat dat ook juist de opdracht is voor ons als christenen, om ons juist over die kerkmuren heen met elkaar te verbinden, samen te werken, om een verschil te maken in deze wereld.
0: Mm. Ja. Is dat voor jou persoonlijk ook een drijfveer geweest om je überhaupt zo in te gaan zetten voor vluchtelingen?
1: Ja, het heeft op een moment mijn hart geraakt. En dat begon wel echt bij Stichting Bootvluchteling. Dat ik dacht, oh, ik heb nu een baan waar ik me zo bij, zo mezelf in kwijt kan. Dus ook gewoon mijn hart voor mensen in een kwetsbare situatie. Maar ook mijn talenten.
0: Mm.
1: Dus dan komt er eigenlijk alles samen.
0: Ja.
1: En ik denk dat zou je natuurlijk altijd moeten hebben in een baan. Maar ik denk zeker in een baan waarbij je een verschil mag maken voor mensen die het minder goed hebben getroffen, is dat wel iets wat extra motiveert om je bed voor uit te komen.
0: Mm. Ja. En er wordt wel eens gezegd dat God eigenlijk bij iedereen iets op het hart legt. Een bepaalde doelgroep. Dat kunnen je buren zijn, dat kunnen mensen van veel verder weg zijn. Heb jij ook zo'n moment gehad dat je dacht van, oh ja, maar volgens mij is dit dan inderdaad waar ik toe geroepen ben?
1: Als ik dat terugherleid, ik ben destijds bij Stichting Bootvluchteling begonnen als relatiemanager. En ik las de vacature en ik dacht alleen maar ja. Maar goed, dan moet je het ook nog worden of zo. Dus ik denk dat toen op dat moment werd er een soort luikje geopend of zo in mijn hart. Dat ik dacht van ja, ik denk dat ik dit nog nooit heb gevoeld bij het lezen van een vacature. Dus dat hele sterke gevoel en ook wel later in het proces dat ik dacht van ja, ik kan nu nee zeggen. Maar dan had ik zo het gevoel dat ik in zou gaan tegen Gods plan voor wat ik moest gaan doen.
0: Mm.
1: Ja. Dus ja, dat is een heel duidelijk moment geweest voor mij.
0: Ja, is het wat jou betreft ook echt, nou, één op één? Je bent christen, je wilt Jezus volgen en dus ook je inzetten voor vluchtelingen?
1: Ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd mensen op de vlucht te zijn. Ik denk wel dat, kijk, Jezus doet natuurlijk in Matteüs de brede oproep om warmhartig te zijn in de bergreden. Dat is nogal duidelijk. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen op de vlucht. En tegelijkertijd kun je natuurlijk een roeping hebben voor mensen die op straat leven hier in Nederland. Of voor drugsverslaafden of noem maar op. Dat kunnen natuurlijk allerlei doelgroepen zijn.
0: Ja, ja, precies. Dus die woorden van Jezus die zijn breder inzetbaar, gelukkig.
1: Zeker,
0: maar.
1: Ja.
0: Welke tekst raakt wat jou betreft het beste snaar van wat jullie aan het doen zijn?
1: Ja, er wordt natuurlijk op talloze plekken in de Bijbel gesproken over het goede zoeken, het goede doen. Omzien naar mensen die het minder hebben. Gastvrij zijn, daar is de Bijbel ook nogal duidelijk over.
0: Ja, zeker voor de vreemdeling.
1: Absoluut, zeker. Ja, ja. Dat begint al bij het ingeboden. Hè? Dus dat begint al heel vroeg in de Bijbel.
0: Ja, dat is mooi op tijd. Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja, nou, dus dat zie je best wel als een rode lijn terugkomen. Kijk, wij hebben natuurlijk als CRR een lijfspreuk. Dat is Matteüs 25, vers 35. Ik was naakt en u gaf mij kleding. Die tekst. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.
0: Mm.
1: Dat is daar zo weinig lucht tussen te krijgen. Dus die staat ook bij ons groot op de trailers. En dat is ook wel een tekst die sinds ik bij CRR werk elke dag meer gaat leven, denk ik.
0: Ja, en toch, jij noemde het ook al, is daar verdeeldheid over, ook onder christenen.
1: Ja.
0: En je zegt, dat baart me zorgen.
1: Ja.
0: Vind je dat ook iets waar je je over uit wil spreken?
1: Ja, nou, we hebben eigenlijk als organisatie drie pijlers. Dus de een is de hulptransporten. Dan organiseren we hulpreizen voor vrijwilligers. Naar Griekenland met name. En de derde is het stukje bewustwording. Ik denk dat als je als organisatie in een humanitaire context werkt, dan ben je altijd getuige van, ja, in dit geval falend politiek beleid. Dat zie je natuurlijk op heel veel plekken. Kijk, Griekenland is natuurlijk gewoon een EU-land. Waarin je dat, denk ik, nog wat beter kunt koppelen aan het beleid wat hier ook gewoon geldt.
0: Ja, en dan doe je op de vluchtelingenkampen die overvol zijn, waar omstandigheden bar zijn.
1: Ja, nou, overvol valt op dit moment mee. Maar wel waar je gewoon wel ziet dat mensen, dat de rechten van mensen gewoon worden geschonden.
0: Mm. Ja, je kunt kijken inderdaad naar de politiek en naar wat zij laten liggen. Maar jij zegt dus ook bewustwording onder christenen. Dat is ook een van onze taken. Waar moeten we ons dan bewust van worden?
1: Nou, ik denk ook wel gewoon bewust van wat er gaande is. Dus bewust van de situatie waarin mensen verkeren. Bewust van de achtergrond waar mensen vandaan komen. Er zijn natuurlijk allerlei termen voor mensen op de vlucht. Gelukszoekers, asielzoekers, enzovoort, enzovoort. Kijk, gelukszoekers zijn we in de basis denk ik allemaal. Mensen komen uit een context waar soms veel weinig weet van is. Dus dat stukje bewustwording. Maar ook, ja, ik denk juist niet de nadruk leggen op al die verschillen of die uiterste. Maar juist uit te dragen van, we hebben allemaal een roeping om een verschil te maken. Dat kan bij ons, dat kan bij het AZC om de hoek. Dat kan op heel veel plekken. Maar ook dat stukje bewustwording van, wees je bewust van je rol en van de mogelijkheden die je hebt. En die mogelijkheden die zijn bij CRA eindeloos. Iedereen kan een verschil maken. En voor iedereen is een beschikbaarheid mogelijk, zeg maar. Dus dat stukje inspiratie ook wel.
0: Ja. Nou, daar komen we nog over te spreken, zometeen na 11 uur. Maar ook over de impact die jullie kunnen maken met dus die reizen en die drie pijlers waar je het net over had. En dan kunnen we ook nog toch een stukje politiek bespreken. Want er is nieuw asielbeleid in Europa. En ik hoop dat jij ons daar een beetje wegwijs in kan maken. Zometeen meer na het nieuws van 11 uur.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
6: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar 2 vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen. Maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten...

0: dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier oponthoud. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens een kwartier vertraging. En op de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen de aansluiting met de N314 en Brummen, 20 minuten extra reistijd.
4: Het is misschien een gekke gedachte, maar als ik wel eens heel moe ben tijdens een reisdag op vakantie en snak naar een colaatje, denk ik, hoe doen vluchtelingen dit? Dan ben je altijd uitgeput, is niet te vergelijken met op vakantie gaan natuurlijk. Je hebt geen fijn vervoer en dat is dan alleen nog maar de lichamelijke kant. Ja, dat verplaatsen in de ander, misschien gebeurt het bij jou wel vanochtend. De oproep is in ieder geval, laat je bijpraten over de situatie van vluchtelingen. Zometeen in Brandstof, na schitterende muziek van Matt Martin.

0: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Brandstof.
10: Met Eunice Nahuis.
9: Het christelijke radiostation.

0: Matt Maher met het blijvend indrukwekkende Run to the Father, als je het mij vraagt. Waarin hij God als vader nog op zoveel meer manieren aan ons voorstelt. Als iemand die ons heel kan maken. Ja, en als vriend van de ziel. Ja, mooi toch?
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, fijn dat je luistert. Uur 2. Ja, en van zielszaken naar politieke zaken. Alhoewel dit ook zeker niet menselijke zielen overslaat. Want vanaf 12 juni gaat in Europa nieuw asielbeleid van kracht. Dit zogeheten migratiepact moet helpen om de instroom van migranten te beperken en migratie beter te beheersen. Zo staat het op de website van de Rijksoverheid. Ja, wat voor gevolgen heeft dit beleid voor migranten zelf? De vrijwilligers van Christian Refugee Relief die zien de impact nu al. Deze organisatie zet zich op verschillende plekken in voor mensen op de vlucht, bijvoorbeeld in Griekenland en in Oekraïne. Johanna van der Meer is directeur van de stichting en ze is bij mij te gast. Voor de mensen die de draad inmiddels een beetje kwijt zijn als het gaat om asielbeleid, en ik denk bijna wie niet, wat zijn de belangrijkste dingen die we moeten weten over dit nieuwe migratiepact?
2: Ja, dit is inderdaad een migratiepact wat in juni van kracht komt. We zijn eindelijk zover dat we er Europese afspraken over hebben gemaakt.
0: Heeft lang geduurd, hè?
2: Heeft heel lang geduurd, ja, zeker. Ik denk ook dat het goed is, hè, als we daarin veel meer onderling samenwerken. Ik denk ook dat er een groot gebrek aan solidariteit is. Je moet je voorstellen, mensen komen natuurlijk aan als eerste aan in Griekenland, Italië, Spanje. Dat zijn wel de landen die daarin de grootste lasten dragen. En er is heel lang een gebrek aan solidariteit met deze landen geweest. Dus in die zin heel goed dat er afspraken komen. Alleen de inhoud van dat pact, daar valt wel wat op af te dingen.
0: Oké, kun je er in grote lijnen iets over zeggen?
2: Nou, het is met name eigenlijk dat die buitengrenzen steeds strenger worden. Kijk, wij zien natuurlijk in Griekenland al heel veel wat we noemen pushbacks. Dus mensen komen natuurlijk vanuit Turkije. En worden door de Griekse kustwacht weer teruggesleept in Turkse wateren en daar weer opgevist. Dus moeten soms meerdere pogingen doen om de overkant te bereiken. Met gevaar voor eigen leven, laat ik daar helder in zijn. Nou, en nu gaat het eigenlijk om dat vooral mensen die vanuit veilige landen komen, of die wij als veilige landen hebben betiteld, wat ook niet altijd het geval is. Want voor Syrië is dat op dit moment bijvoorbeeld best wel ingewikkeld. Eigenlijk door een hele snelle procedure gaan. Ja, een hele snelle procedure is aan de ene kant fijn. Want iemand weet snel waar die aan toe is. En aan de andere kant moet je je afvragen hoe zorgvuldig die procedure dan nog is. Dus dat is één gevolg daarvan. Die buitengrens wordt dus steeds strenger bewaakt eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou ja, bewaking wil zeggen dat je dus ook deze mensen ziet als een bedreiging. Nou, daar valt misschien in de eerste plaats al een beetje op af te dingen. En dan zet het pakt zich in voor een eerlijker verdeling. Dus meer solidariteit onder de lidstaten. Maar lidstaten kunnen dat ook afkopen. Dus dat wil zeggen dat we met een som van 20.000 euro ook iemand in het eerste land van aankomst kunnen houden. Je moet je afvragen of dat werkelijk solidair is.
0: Ja, bij al deze vraagtekens die je stelt, hè, dan denk ik ook wel, maar hoe dan wel?
2: Ja. Ja,
0: heb je daar ook een antwoord op?
2: Hoe dan wel, ja. Dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Hoe dan wel? Kijk, het begint misschien wel bij het allereerste beginsel. En dat is een illusie, dat erken ik meteen. Maar die grenzen zoals wij ze hebben bepaald, zo zijn ze denk ik nooit bedoeld geweest.
0: De landsgrenzen bedoel je?
2: De landsgrenzen, ja, zeker. Ik zeg altijd, wat maakt nou dat omdat ik hier belasting betaal, dat dit land van mij is? Dit land is in de eerste plaats helemaal niet van mij. Dit land behoort in de eerste plaats iemand anders toe.
0: Mm.
2: Ja. Dus het is misschien dat beginsel wat natuurlijk al ontbreekt.
0: Ja.
2: Er staat op dit moment natuurlijk heel veel onder druk. En ik denk dat de grootste bedreiging die we als westerse wereld hierin zien is natuurlijk de bedreiging van onze welvaart. Dus het niet bereid zijn om te delen of een stukje op te schuiven. Dus de oplossing begint natuurlijk bij een andere blik hierop. Om het niet meer te zien als probleem. Want het is natuurlijk wel zo dat ook Nederland vergrijst. Ja, wie werkt er later in de zorg?
0: Ja.
2: Wie verzorgt jouw oudere vader of moeder? Dat is ook een vraag die we onszelf moeten stellen.
0: Ja.
2: Dus het is, maar het begint bij de basis. Wat mij betreft, dat je de basis vanuit waar, de bril vanuit waar je hiernaar kijkt.
0: Ja, ja, ja, we zitten hier ook niet in een politiek programma om dat allemaal op te lossen, de wereldproblematiek. Zou toch wel mooi zijn. Ik moet ook denken aan een uitspraak van iemand die ik wel eens gehoord heb van: we hebben in principe genoeg rijkdom voor iedereen op de wereld. Alleen ons probleem is de verdeling.
2: Exact.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Laten we ook gewoon naar voorbeelden gaan. Naar de dingen die jouw hart raken. Want begin dit jaar ben jij in Griekenland geweest. Nou, je zei het al, geen overvolle kampen nu. Maar hoe is de situatie daar nu?
2: In Griekenland verandert er niet zo heel veel. Behalve dat de wetgeving steeds strenger wordt. Dus het wordt nu bijvoorbeeld veel makkelijker om mensen die een negatief asielbesluit hebben ontvangen, om die in detentie te zetten. Nou, Griekenland is van plan om 15 van die detentiecentra te bouwen. En daarmee toch wel een beetje het voorbeeld te worden van Europa. Ik denk ook zeker dat dat voorbeeld gevolgd gaat worden. Daarmee zie je de spanning onder mensen op de vlucht wel toenemen. Mm. Ook wel met de komst van het nieuwe migratiepact. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan voor familieleden die nog in het land van herkomst wonen en graag nareizen bijvoorbeeld? Dus die spanning zie je absoluut toenemen. We zien de route ook wel veranderen. Dus waar voorheen veel mensen aankwamen op zogenaamde hotspots zoals Lesbos, Chios, Kos. Die eilanden die veelvuldig in het nieuws waren 10 jaar geleden. Zien we daar nu wel een verplaatsing in. Dus meer mensen komen aan via Kreta. Nou, op Kreta is eigenlijk geen opvang. Dus dat betekent dat mensen heel snel doorrijden naar een kamp. Of doorgeleid worden naar een kamp op het vasteland. En die kampen op het vasteland die zijn in erbarmelijke staat.
0: Mm. Ik denk bij het horen van dit allemaal, denk ik ook, ergens is het ook goed dat mensen ontmoedigd worden, toch? Want de omstandigheden waar ze in terechtkomen, die gun je ook niemand.
2: Nee, het is alleen wel bewezen inmiddels dat een dergelijk ontmoedigingsbeleid mensen niet tegenhoudt. Mm. Je stapt namelijk niet voor de lol met gevaar voor eigen leven op een boot. Dat doe je alleen maar op het moment dat het land van herkomst gevaarlijker is dan het op die boot stappen.
0: Ja. En wat is een beeld voor jou dat jou hierin raakt als je denkt aan die vluchtelingenstroom?
2: Nou, ik bezocht met mijn collega. We hebben een groot project in Athene. En vanuit daar voorzien we verschillende partnerorganisaties. En we bezochten het kamp in Malakassa. Dat is nabij Athene. Nou, daar zie je huisvesting staan waarbij, ja, in alle eerlijkheid, daar zou je een dier nog niet in huisvesten. Dus echt kapotte vloeren, de planten groeien daar door de vloer heen. En er was eigenlijk net een aankomst geweest vanuit Kreta. En dat is echt lang geleden dat ik het heb gezien, dat er mensen waren zonder schoenen. Dus mensen die provisorisch met schuimrubber en touwen schoenen hadden gemaakt voor zichzelf. Want er liggen allemaal stenen in zo'n kamp. Ja, ik vind altijd schoenen ik vind dat zo'n bazaal iets of zo. Ik vind het zo bizar te bedenken dat anno 2026 dat er mensen zijn zonder schoenen. Maar goed, om dat nog verder door te trekken. Mensen zonder eten, kinderen zonder eten, kinderen die sterven van de honger. Ja, goed, dat is. Ja, ik vind het ongelooflijk dat we zo geciviliseerd zijn en ondertussen helemaal niks hebben opgelost van deze problematiek. Ja.
0: Ja. En als je dat bij je binnen laat komen, hè, mensen zonder schoenen, en je denkt aan ook wel de Bijbelse opdracht met CRR, komt die dan nog harder binnen?
2: Ja, dat denk ik wel. We zaten toen net voor Pasen. En toen hebben we ook wel op onze sociale media de koppeling gemaakt tussen Jezus die de voeten van zijn discipelen wast. Ja, ben je dan bereid om ook te knielen en vieze voeten van iemand die een lange vlucht achter de rug heeft te wassen? Want dat is wel wat Jezus ons voordoet.
0: Mm.
2: Dus die, het is wat de Bijbel ons zegt en de praktijk is zo goed aan elkaar te koppelen. En tegelijkertijd merk ik het ook bij mezelf, hè, dat ik denk, ja, zou ik het zelf doen? Zo eerlijk moet ik ook zijn.
0: Ja,
2: ja.
0: Maar jij hebt de beelden wel op je netvlies staan.
2: Dat klopt.
0: Dat verandert je natuurlijk ook.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, het verandert je en het is tegelijkertijd voedt het ook je drive en je motivatie om hierin van betekenis te blijven.
0: Mm.
2: Om hierin een verschil te maken. En dat gaat in de eerste plaats over mensen echt zien. Gewoon vanuit compassie en vanuit solidariteit als gelijken te behandelen.
0: Ja, en een van de manieren waarop je dat kan doen is door bijvoorbeeld mee te gaan met een van jullie reizen. Jullie zien namelijk ook dat er wel echt iets hoopvols is om tegenover dit beeld te zetten. Daarover praten we zo meteen door. Maar eerst muziek die jij ook heel graag wil horen. Het is van de Schrijvers voor Gerechtigheid. Hoe lang nog, heer?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja, omdat ik... Dat denk ik elke dag wel, denk ik. Ja. Hoe lang nog, heer? Wanneer houdt het op? En tegelijkertijd lijkt dit lied soms ook een beetje een aanklacht te zijn richting God. Ik denk dat het vooral juist niet zo bedoeld is. Het is in de eerste plaats, denk ik, een aanklacht richting ons eigen falen. Ja.
0: Ons eigen falen, zeg je. Gaan we over nadenken. Hoe?

0: Who You Say I Am, your the Hillsong Worship. En daarvoor de Schrijvers voor Gerechtigheid met Amanda Lok en Hoe Lang Nog Heer. Aangedragen door mijn gast Johanna van der Meer van Christian Refugee Relief. Ja, en zij wil heel graag de vraag bij je neerleggen. Wat zou jij willen doen voor mensen die op de vlucht zijn? Via Stichting Christian Refugee Relief kun je als vrijwilliger mee op reis naar een van de vluchtelingenkampen waar zij actief zijn. Ja, en ik ben erover in gesprek met Johanna van der Meer. Zij is directeur van deze organisatie. Ja, Johanna, Griekenland is de plek waar het voor CRR allemaal begon. Wat is daar het belangrijkste dat jullie doen voor mensen op de vlucht nu nog?
1: Ja, dat klopt inderdaad dat het daar begon 10 jaar geleden, op die hele hoge piek van een vluchtelingeninstroom vanuit Turkije. Wij werken daar, wij zijn daar nog steeds werkzaam in de kampen, dus Samos, Lesbos. Vooral Chios is daar net bijgekomen eigenlijk. En we hebben een project in Athene.
0: Ja, en dat is vooral echt hulp bieden, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is best wel breed. Dus dat is dat kent ook echt forse sociale aspecten. Omdat het, nou, wat ik eerder al zei, hè, dat het zo belangrijk is om mensen echt te zien. Dus dat sociale aspect is heel belangrijk. Dus dat gaat ook gewoon over het runnen van een bibliotheek of van een vrouwencommunity of een mannencommunity of een stukje lesgeven. Nou, er zijn wasfaciliteiten die we beheren in het kamp op Lesbos. Nou, dat soort zaken.
0: Ja, en als je denkt aan de impact daarvan, hè, is er dan een verhaal wat bij jou opkomt?
1: Ja, de impact daarvan. Ik denk, het gaat over al die blikken die je terugkrijgt. Ik denk dat dat het vooral is. Dus het begint altijd met een glimlach en het begint altijd met vriendelijkheid. En dat krijg je altijd terug. En dan zie je dat mensen weer hele kleine sprankjes hoop krijgen. Vanuit de context waar ze vandaan komen. Weet je, als je uit Turkije oversteekt, in Turkije worden mensen echt niet oké behandeld.
0: En wat betekent niet oké?
1: Syriërs worden daar gewoon gediscrimineerd. Dus een Syriër is per definitie niet oké, eigenlijk. Voor veel mensen in Turkije. Wat het voor hen heel ingewikkeld maakt. En als je dan aan de overkant komt en eindelijk weer als mensen behandeld wordt, ja, dan maakt dat wel absoluut een verschil.
0: Mm. Ja. We hebben ook veel van jullie vrijwilligers in het verleden gesproken. En zij liet inderdaad ook weten van een glimlach is vaak inderdaad al van grote betekenis. Als je hoort uit wat voor omstandigheden mensen inderdaad komen, is gewoon medemenselijkheid eigenlijk het grootste geschenk wat we kunnen geven.
1: Klopt.
0: En dat zegt niks over hoe hoog de nood is ook aan hulp. Nee, die is ook heel hoog, maar dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Ja, daar begint alles mee. Daar leg je de verbinding gewoon van mens tot mens.
0: Ja bijzonder. Dat ook altijd overeind blijft, onze grote behoefte aan die menselijkheid en aan liefde, aan gezien worden. We begonnen dit gesprek met de felle protesten tegen de komst van AZC's. Denk jij wel eens, want ik schat dat misschien wel een beetje zo in, wat er zou gebeuren als mensen die fel tegen de komst zijn van zo'n AZC mee zouden gaan met een van jullie reizen?
1: Ja, lijkt me fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, daar kun je natuurlijk en gewoon heel erg de andere kant laten zien, denk ik. En mensen ook stimuleren om verbinding te maken. Ik denk dat daar alles begint. Als je verbinding maakt dan en met elkaar in gesprek gaat, ontstaat er ook altijd over en weer iets van begrip. En natuurlijk liggen de culturen heel ver uit elkaar. Maar wat ons in de eerste plaats verbindt is dat we gewoon mens zijn. Mm. En dezelfde emoties kunnen voelen. En dat je, dat ik mag aannemen dat als je het verhaal van iemand hoort, dat ergens iets in je raakt.
0: Ja. Ja. En kun je kritisch zijn op het beleid rondom vluchtelingen en migranten en tegelijkertijd toch ook een warm hart hebben voor mensen die op zoek zijn naar een thuis?
1: Ik denk dat zeker kan. Ik denk dat je moet kritisch blijven. Want we hebben, ook als je kijkt hier in Nederland, we hebben natuurlijk allerlei problematieken waar we mee te maken hebben. En kritisch blijven, maar wel altijd met oog voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dat in de eerste plaats. Ik denk dat altijd je beginsel moet zijn. Ja, en als je met kritisch bedoelt dat je op de barricade moet gaan staan en vooral heel hard moet schreeuwen dat er geen AZC moet komen, ja, dan wordt het wel een ingewikkelde combinatie.
0: Ja, ik denk niet dat de meeste van onze luisteraars dat doen. Maar dat er meer mensen zijn die in dat grote midden zitten waar we het over hadden. Die misschien wel benieuwd zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat ze het spannend vinden. Om als vrijwilliger met jullie mee te gaan op reis. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat wordt er van je verwacht? Wat maak je mee op zo'n reis?
1: Ja, wat je meemaakt is natuurlijk heel divers. Nou, als ik even inzoom op ons project in Athene. Daar hebben we een groot warehouse. Vanuit daar ondersteunen we 78 partnerorganisaties.
0: Ja, dat is een gigantisch warehuis.
1: Ja, dat is een gigantisch
0: pakhuis, moet ik zeggen.
1: Loods. Ja. Hoe je warehouse. Dat is
0: ja, ik vertaal het even.
1: Ja, nou, fijn. het is... Dat is heel groot. Die impact is ook heel groot. Dus je komt ook op heel veel verschillende plekken. Je ziet heel veel verschillende initiatieven. Je komt bij vluchtelingenkampen, je ontmoet daar mensen. En je komt ook gewoon mensen tegen die op straat leven in Athene. Athene is een enorme stad.
0: Ja, dus wil je veel meemaken, veel verschillende aspecten zien, dan moet je naar Athene.
1: Ja, zeker. Dat zou ik zeker aanraden. En tegelijkertijd is het ook gewoon lekker keihard werken met z'n allen. Is er ook natuurlijk heel veel ruimte voor gezelligheid. En dat mag ook. Dat is ook goed. Het is natuurlijk een samenwerking. Het ligt ook maar net met welke groep je bent. Dus daar zit vaak ook heel veel diversiteit in, wat het ook heel leuk maakt. Dus je leert ook allerlei nieuwe mensen kennen. En nieuwe culturen kennen.
0: Ja.
1: Dus het is op alle vlakken denk ik heel verrijkend voor jezelf. En ik denk ook wel gewoon qua christelijk perspectief. Wat wij zien is... ik zeg wel eens... hier in Nederland hebben we natuurlijk al die kerkmuurtjes staan. En dan gaan we in de zomervakantie met z'n allen naar een betere uitcamping. En dan kunnen we wel allemaal met elkaar in dezelfde kerkdienst zitten. Nou, dat zien we in Athene ook. Op Lesbos ook. Op Samos ook. Dus het is heel mooi dat het over kerkmuren ook heel erg verbindt.
0: Ja, dus ook dat aspect heb je nog. Dat je een bijzondere eenheid voelt met elkaar als christenen.
1: Ja.
0: In hoeverre zijn jullie afhankelijk van die vrijwilligers ook? Hoe hard ben je op zoek?
1: Nou ja, voor eind dit jaar hebben we zeker nog ruimte in Athene. Dus dat is best wel concreet. Zelfs in september al 2 weken. Het mooie aan Athene is dat je een relatief korte reis kunt maken. Hè. Op de andere eilanden is 6 weken het minimum.
0: Okay.
1: In Athene is dat 2 weken. Dus bijvoorbeeld van 7 tot en met 21 september zoeken we nog mensen. We zoeken nog mensen van 21 tot 31 december. Dus dat is best concreet. En ja, voor volgend jaar ligt er nog van alles open.
0: Ja, ik begreep dat jullie met deze mooie vacaturebank ook op opwekking stonden. Nou hebben we het natuurlijk gehad over ook hoe er vanuit... vanuit christenen wordt gekeken naar vluchtelingen. Ben je daar dan ook wat hoopvoller vandaan gekomen vanuit Biddinghuizen?
1: Nou, op een manier wel, ja. Ja, je spreekt natuurlijk heel veel verschillende mensen. We hadden daar een experience. Dus mensen zagen niet alleen deze rol als vrijwilliger. Je kunt bij ons op allerlei manieren je inzetten. Dat kan door het hebben van een inzamelpunt thuis. Het sorteren bij ons in de loods in Nieuw-Lekkerland.
0: Luiers bijvoorbeeld inzamelen.
1: Luiers inzamelen. Oh, dat is ook altijd heel welkom. Want die zijn echt ontzettend nodig. Dat blijft, Wie kan er voldoende luiers meenemen als die vlucht? Mm. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dus het is... Je ziet gewoon dat mensen zich herkennen in al die rollen. Hè. We hebben daar ook portretten van gemaakt. Ja, dat is gewoon heel tof om mensen daarmee te inspireren. En daar mooie gesprekken over te hebben. En ook te merken van... Hey, het voelt soms wel eens alsof wij natuurlijk ook in een bubbel zitten... met allemaal mensen die zich bezighouden met mensen op de vlucht. Maar als je dan op zo'n evenement bent, dan denk je... oh ja, er zijn veel meer mensen ook die zich daar druk over maken en het zien... en het ook vinden dat het anders moet en er een ander geluid mag klinken. Dat is zeker bemoedigend.
0: Mm.
1: Ja.
0: En dan is natuurlijk de vraag, je komt bij jullie terecht op opwekking... maar als je daar nou niet bent geweest en je denkt... hey, wat zijn dat dan allemaal voor functies en herken ik me daar ook in? Waar kun je terecht voor meer informatie?
1: Stichtingcrr.nl, onze website. Daar is heel eenvoudig alle informatie te vinden.
0: Kijk, dat is inderdaad een makkelijkere naam daarvoor. Want Christian Refugee Relief is een hele mond vol... maar stichtingcrr.nl, daar kun je dus terecht. Johanna van der Meer van CRR... Dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.

Lauren Daigle en Be OK. En daarvoor hoorde je Veilig in mijn armen van Anne Michel en Maaike van Putten. En alsof dat nog niet genoeg was om van te genieten, mag je zo meteen gaan luisteren naar Kane. En dit is voor mij toch ook wel echt even fijn hoor. Ik geniet extra van de opwekkingband, zo na opwekking. Halleluja, amen.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Jane and Anymore. En daarmee gaan we het Grootnieuwsradio Worship Weekend in. En je weet het, vanavond om 7 uur zit Hans weer voor je klaar. Ja, en wat gaat er dan zo meteen gebeuren? Nou, Stuart Townend onder andere, maar ook Joke Buijs. Heb een mooi weekend en geniet nog even van We Are Messengers.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Christian Refugee Relief.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar...

0: kiosk.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. De vertraging is 10 minuten. A4, daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid, een kwartier extra reistijd. A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens, een kwartier vertraging.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Heldersvolks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op tlv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Heldersvolks.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 per 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 per 1 gratis.

0: gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
8: Dit is het Worship Weekend.
9: Het christelijke radiostation.

0: Jezus.
1: In Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
2: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
1: Hoe kunnen we hen helpen?
2: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
1: Tijdens Grootnieuws Radio helpt.
3: There's been so many-

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
11: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat beloofde terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht, zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds

0: meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag veel vertraging. Er is ook nog een bus met pech gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. De rechterrijstok is daar dicht. Vanaf Beest is de vertraging 40 minuten. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. En veel vertraging door grenscontrole op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Daar is het oponthoud nu 3 kwartier.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
18: Dit is het Worship Weekend.
19: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app.
0: In de App

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Lee van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. 1 van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Heldersvolks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op tlv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Heldersvolks.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
3: Is het Worship Weekend.
4: Het christelijke radiostation. Groot.

0: weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op doorkas.nl.
4: Fans van extra veel voordeel, opgelet. Nu

0: Fans van Voordeel, nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
2: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement en brak brand uit, maar die was snel onder controle. Het weer dan, van weer online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afgesloten A9 en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
7: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation.

When we are

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP Nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg door wegwerkzaamheden. Door de afsluiting van de A9 is het bijvoorbeeld extra druk op de omliggende wegen bij Amsterdam. Op de A4 onder andere file van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse.

0: grens een kwartier verdraging. En de meeste verdraging is er door een evenement in Buslo. En dat merk je vooral op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead me.
0: Tijdens Grootnieuwsradio helpt.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
4: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.

0: je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
9: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben René Postma. De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Railschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. De file is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP Nieuws.
9: Groot Nieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er zijn een paar ongelukken gebeurd, onder andere eentje in het zuiden... op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechte rijstrook is dicht, de vertragingen vanaf Leende 20 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Zeeburg... een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht richting Utrecht. Grenscontrole veroorzaakt file op de A12 Arnhem-Duitse grens... vanaf knooppunt Oudijk een kwartier extra reistijd. En ook op de A76 van Geleen naar Aken heb je een kwartier... vertraging voor de Duitse grens.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
13: Dat zeg ik.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei...

0: Met de NS Business Card.
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Steeds meer jongeren raken verslaafd. Tot Helders Volks biedt hulp en preventie. Investeer samen met ons in een verslavingsvrije generatie. Geef hoop. Kijk op trv.nl/verslaving. Jo voor de wind, tot Helders Volks.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
4: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Dit is het Worship Weekend.
3: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni.

0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wil de Joodse organisatie zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie, of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
16: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
17: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu

0: bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten daar.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Dit is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer gereden.

0: bijstand en opvang. missionpossible.nl.
1: Grootnieuwsradio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredoom om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredoom. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
2: Zometeen
1: het heerlijk loflied. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
4: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
7: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
6: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
8: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij

0: weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
1: Elke avond vanaf 7 uur.
2: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Het christelijke radiostation.
2: Geloof.

0: samen in de naam van Jezus. We mogen misschien in verschillende kerken zitten, we zingen wellicht op verschillende koren, maar samen zijn we één, in de naam van Jezus. We hoorden hier ook de gezamenlijke koren onder leiding van Wim Magree. Dat ging dan over het Protestants Interkerkelijk Koor Harderwijk, het Christelijk Gemengde Zangvereniging Maranatha uit Ermelo en Deo Contemus uit Doornspijk.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 833. Vanavond ga ik met fluitist Kees Ahlers in gesprek over de Johannes de Heer CD die hij maakte samen met organist Jan-Peter Theeuw. En met Jan Loosman spreek ik over het lied Daar zijn geen grenzen. En voor de rest gaan we kriskras door de bundels, er zit veel herkenning in en we horen natuurlijk ook muziek van ons Blijde Klank, een koor van de week. En dat is deze week het Mannenkoor Salomo. En zij zingen straks een a cappella uitvoering van het Gebed des Heren. Een arrangement van Jan Mulder. Eerst naar Genemuiden, naar het Mannenkoor Harper Davids. Zij zingen psalm 75.

0: Gebed des Heren, a cappella, gezongen door de mannen van het mannenkoor Salomo. Afgelopen week ons Blijde Klanken Koor van de Week. Vanavond is onderwerp van gesprek het album De Mooiste Liederen van Johannes de Heer. Daar zijn een stuk of 300 albums van, maar in dit geval bedoel ik die van Kees Alers en Jan-Peter Theeuw. Het verscheen eind 2024 op het online platform van FamilyStream. En Kees is vanavond hier. Kees, hele goede avond.
1: Ja, dankjewel Hans.
0: Ja, ook wel weer een leuke samenwerking, want jij maakt met een zekere regelmaat albums met Jan-Peter. En eerlijk gezegd had ik wel een soort Glory 4 verwacht. Yeah. Maar jullie hebben voor iets anders gekozen. Ja. Wat is daar gebeurd?
1: Nou, het is namelijk zo, Glory 4, dat was eigenlijk heel goed mogelijk geweest. Maar bij elk album van Glory zitten 4 muziekboeken. Mm-hmm. En Jan-Peter had verzonnen om bij de tweede Glory CD de nummers van de boeken door te nummeren. Dus bij de tweede Glory CD krijg je niet boek 1, 2, 3, 4, maar boek 5, 6, 7, 8. Mm-hmm. Bij de derde wordt het 19, 11, 12. Dan heb je 12 delen met boekjes.
0: Ja.
1: Als je nou nog een Glory CD maakt, nou, dan ga je langzaam, kruip je naar de 100.
0: Ja.
1: Deel 100. Dus dat zeiden we, dat gaan we niet doen. Dat wordt een beetje veel allemaal. Mm. Dus we gaan iets heel anders verzinnen. En nou, toen was het weer even, dat zal je herkennen, dat wordt radiostilte. En toen dacht ik, waarom niet? Ik zie bij mij in de studeerkamer altijd die bundel van Johannes de Heer staan. En toen dacht ik, waarom gaan we daar nou niet eens de echte Johannes de Heer stukken eens even een lijst maken en daar een selectie van maken.
0: Ja, en kijk even naar die bundel die je daar dan in je studeerkamer hebt liggen. Ligt die daar omdat het handig is om alle bundels te hebben? Of is dat ook een bundel die je door de jaren heen veel gebruikt hebt?
1: Ja, veel gebruikt, ja.
0: Ja, en is dat een persoonlijke titel of heb je dat gewoon heel veel gespeeld ook in het land?
1: Heel veel gespeeld, ja. Ja. Ik kom natuurlijk uit een predikantengezin en ja, hij stond bij mijn vader in de werkkamer. Mm-hmm. En toen mijn vader een andere bundel kocht, omdat die van hem uit elkaar was gevallen, kreeg ik als 10-jarige jongen die oude Johannes de Heer bundel. Mm. Met al die losse blaadjes. En dan ga je, als je dwarsluit speelt, natuurlijk spelen. En dan denk je zo, dat zijn toch wel pakkende melodieën. Mm. Niet alle teksten zijn al bruikbaar, vind ik, in deze tijd. Maar er is heel veel wel bruikbaar.
0: Ja.
1: En goede herinneringen aan. En Jan-Peter was enthousiast toen ik zei, laten we daar nou eens uit gaan kiezen. En het is een hele mooie bundel. Zo
0: gebruik jij nog steeds die oorspronkelijke bundel die je van je vader kreeg? Of heb je hem inmiddels later vervangen?
1: Ik heb hem nog wel. Hij zit ergens in een kist, want ik ga hem natuurlijk niet weggooien. Waarom niet, weet ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar ik heb wel een nieuwe. Ja. Ja. En dat is dan de 625ste druk of zoiets. Het is ongelooflijk. Elke druk heeft weer een voorwoord. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, de bundel. En dan begint eerst met 180 bladzijden van al die voorwoordjes van elke druk. Dan denk ik zelf, zou ik zeggen, nou, laat dat nou allemaal weg. Mm-hmm. Gewoon de laatste. Maar het is wel boeiend om te zien.
0: Wat ik zelf fascinerend vind aan de Johannes Heerbundel, nu we toch even in een zijspoor, is dat hij dus voorin heeft gezegd dat sommige nummers die niet gezongen worden, dat hij die vervangen heeft door nieuwe liederen om papier te sparen.
1: Oké. Okay,
0: nou. En daarom heb je bijvoorbeeld sommige nummers waarvan er een A-versie en een B-versie staat, want dan stond A in een oorspronkelijke bundel, maar die is dan vervangen door een nieuwer lied. Ja, dus die nummering is soms gewoon in de war.
1: Het is ook, je moet wel de goede bundel gebruiken.
0: Ja. Goed. En tegelijkertijd omgaan met papierschaarste, zo net na de oorlog, ik vind dat ook wel weer mooi.
1: Dat is ook zo.
0: Dat is ook weer mooi.
1: Dat is ook zo. Maar ik denk wel, als ik die bundel zie staan, van zo, dat is toch wel een half Amazonenwoud wat daar in zo'n boek zit. Niet normaal, zeg.
0: Ja. Maar goed, waardevolle liederen ook weer allemaal. Hoe hebben jullie een selectie gemaakt? Want uiteindelijk heb je, wat is het, een stuk of 10, 12 nummers gekozen. Van de stuk of 1000. Dus heel veel geschrapt.
1: Ja, heel veel geschrapt. Je gaat eerst samen ga je eruit halen de titels waarvan je denkt, daar kunnen we wat mee. Dat zijn bekende titels voor de mensen, of titels die we mooi vinden, of tekstmatig interessant. En dan ga je wegstrepen.
0: Ja.
1: Van, oh, dit hebben we al, het lijkt een beetje op dat. Of het is niet echt iets van Johannes de Heer. Weet je wel, dit is toch later een toevoeging. Die gaat er ook uit. Nou, dan hou je er 12 over. En Jan-Peter, die kan als geen ander de variaties om het thema componeren. Dat kan die heel goed.
0: Ja, is er in die selectie één bepaald lied dat voor jou heel dierbaar is?
1: Ik wandel in het licht zou ik zeker willen aanbevelen.
0: Ja, want waar zit die? Welk gevoel hoort daarbij voor jou?
1: Dat is een stuk. Ik moet ook denken aan het moment dat je het gaat opnemen samen met Jan-Peter. Dat je allebei ook het besef hebt van de dankbaarheid. Dat je dankbaar zijn dat je dat mag doen samen. Mm. Zo'n product maken. En dat was. We hebben dat opgenomen. Ik moet goed nadenken. Was het, het was niet Woerden. Maar. Nou. Schiet me even niet te binden.
0: Een van de andere plekken. Niet Woerden in ieder geval. Ja,
1: niet Woerden, maar nee. Lijkt op. Het was een mooi moment. Goede herinnering aan.
0: Dus, ja. Nou spraken we elkaar voor de uitzending alvast. En een van de dingen die me in dat verhaal is bijgebleven is dat jij zei, ook al speel ik instrumentaal, ik wil wel dat het verhaal van het lied goed overkomt. Ja. Kun je uitleggen hoe je dat doet? Hoe je dat probeert?
1: In eerste plaats wil ik zeggen dat als je instrumentaal een lied gaat verkondigen, dan mis je natuurlijk de essentie van de tekst. Mm-hmm. Ik bedoel, eigenlijk sla je de helft over.
0: Ja.
1: Je bent alleen maar met die melodie bezig.
0: Ja.
1: Ik vind dat je als muzikant wel degelijk besef moet hebben dat die tekst er wel bij hoort. Dus je moet wel op de tekst spelen. Dus de tekst, ik heb de tekst zelf vaak er nog naast staan. Dat je weet van, nou, wat ben ik nou eigenlijk aan het spelen?
0: Ja.
1: En dat is wel heel ingewikkeld. Want muzikanten zijn natuurlijk vaak alleen maar bezig met de melodie. Dat kan je ze ook niet kwalijk nemen, want dat is hun vak.
0: Ja.
1: Maar als op het moment dat je natuurlijk iets gaat verkondigen of reproduceren waar een tekst bij hoort.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als je de Heer is mijn herder, of Psalm 42. Ja, je kan het de melodie mooi vinden, maar daar hoort natuurlijk wel die tekst bij. En dan moet je wel als muzikant weten wat die tekst dan is.
0: Heb je wel eens het idee, want je zegt terecht, Jan-Peter maakt hele mooie arrangementen erbij, soms ook wat omspelingen. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je soms denkt, hey, maar deze omspeling is heel mooi, maar leidt misschien af van wat de tekst eigenlijk wil zeggen. En mensen vergeten even dat. Nou, ik bedoel even een voorbeeld, hypothetisch. Vergeten even dat het over een eigen hert gaat. Ja. Omdat ik daar zoiets moois aan het fluiten ben.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje het gif van een goede componist. Die heeft namelijk, Jan-Peter is een mooi voorbeeld, die heeft zoveel al verzonnen aan wat hij kan gebruiken als variatie op dat thema, dat soms dat thema een beetje op de achtergrond raakt. Mm. En dat is wel leuk in dat proces van het ontstaan van zo'n compositie. Dan hebben Jan-Peter in ieder geval contact met elkaar. Of hij stuurt al door. Dan zegt hij, wat vind je ervan? En dan moet ik bij Jan-Peter inderdaad nog wel eens ingrijpen en zeggen, Jan-Peter, vergeet niet dat je bent zo bezig met al die omspelingen en het is fantastisch hoor wat je doet, maar de melodie moet wel in stand blijven. Oftewel, laat die dwarsfluit ook eens gewoon de melodie spelen. Mm. Dus niet alleen maar al die omspelingen. En heel knap, maar gewoon even stil dan staat het helemaal weer. Ja. En dan ga je alleen maar de melodie van de psalm of van het lied. Ja.
0: Heb je dit gesprek ook bij Ik wandel in het licht met Jezus gevoerd? Want,
1: Ja, heb ik ook gehad. Ja. Zeker. Ja, zeker dat die melodie ook nog een keer terugkomt.
0: Ja.
1: En dat mag ook in het orgel zijn en niet in de fluit. Maar zeker als je een muziekboek erbij uitbrengt en je gaat andere fluitisten dit laten spelen, dan staat er boven Ik wandel in het licht. Dat is heel raar als je dan de melodie van Ik wandel in het licht, dat je die als fluitist niet tegen zou komen.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Jij bent, we hadden het voor de uitzending hierover, jij bent best tevreden met uiteindelijk hoe dit geworden is. Je zegt al, dat heeft ook met de samenwerking te maken en ook de opnamedag die als mooie herinnering daarbij zit. Hoe vind je hem muzikaal? Ik bedoel, hij is natuurlijk wat opgewekter, wat vrolijker.
1: Ja, nee, het is een heel mooi product geworden. Waar en moet ik toch Jan-Peter toch weer even een pluim geven, want de fluit komt zo goed tot zijn recht.
0: Mm.
1: Een fluit kan sprankelen en Jan-Peter is daar echt een meester in om de fluit neer te zetten waar de fluit voor bedoeld is. Namelijk, het is een leven opwekkend instrument. Dus dat...
0: Ja. Zo zie je dat ook zelf? Een leven opwekkend instrument?
1: Ja. Ja.
0: Kun je die toelichten?
1: De klank van de fluit. Het is natuurlijk wat je met je adem doet. Dat hoor je. Er zit geen... Bij een blokfluit heb je natuurlijk een labium wat de lucht splitst. Bij een hobo heb je een riet. Bij een piano een snaar. Maar bij fluit, er zit helemaal niks tussen. Dus alles wat je met je lijf, je lichaam, je lucht, de zuurstof doet, dat hoor je. Ik vind... er is geen instrument wat dichter bij de menselijke stem ligt dan de fluit. Nou ben ik natuurlijk heel enthousiast over mijn eigen instrument. Maar zo voel ik het wel.
0: Ja, ja. Oké. Die houden we in het achterhoofd. En dan gaan we ondertussen luisteren naar Ik wandel in het licht met Jezus. Een instrumentale mars, zoals Jan-Peter hem heeft genoemd. Johannes de Heer, lied 13. Te vinden op het online album De Mooiste Lieder uit de bundel van Johannes de Heer. Te vinden op het online platform van Familystream. Ik sprak er vandaag over met fluitist Kees Alers. En Kees, daar ben ik je erg dankbaar voor.
1: Graag gedaan.

De zangers van mannenkoor Conforza uit Woerden zongen over de stromen van zegen. Daarvoor hoorden we instrumentaal Ik wandel in het licht met Jezus. Fluitist Kees Ahlers en organist Jan-Peter Theeuw. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar Jacob's Ladder, de uitvoering van het christelijk mannenkoor Hollandse Veld. Eerst naar Urk, naar het Urkengemengd koor Immanuel en Machtig God, Sterke Rots.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Het aanstekelijke lied Jacob's Ladder werd gezongen door het christelijk mannenkoor Hollandse Veld onder leiding van Johan Rodenhuis.
1: De muziekstandaard.
0: Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht is een lied dat staat op het album Gebed voor mijn kinderen van Jan Loosman. Jan is vanavond hier. Jan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Een bijzonder mooi lied, maar heb ik ook al van jouw goede muzikale vriend Gerben van der Plaats gehoord. Toch ook wel een muzikaal avontuur geweest, dit lied. Wat zijn jouw gedachten hierbij?
2: Nou, mijn gedachten waren van, ik wil dit heel graag opnemen. Dit lied, want het spreekt gewoon heel erg tegen mij. Maar ja, het is al zo vaak opgenomen. Mm-hmm. Ja, en dan wil je toch graag net iets anders doen als een ander. En toen hadden wij gezegd van, joh, kunnen we dat een beetje in de Elvis Presley-stijl doen?
0: Oké. Okay.
2: En nou, zegt Gerben, dat wil ik wel proberen, maar dan moet je gewoon gaan en dan kijken we wel waar het uitkomt. Mm-hmm. Nou, dat hebben we gedaan en tot ons beide verrassing was dat best wel heel leuk om te doen.
0: Hoe ziet dat eruit? Of hoe werkt dat? Helemaal gaan bij Jan Loosman?
2: Nou ja, dan sta je daar en dan wordt er wordt het in een tempo gespeeld, in een ritme gespeeld wat je helemaal niet gewend bent. En dan ga je gewoon improviseren. Eigenlijk is het gewoon improviseren. Mm-hmm. En dan let je niet meer op de tekst. Dan kijk je gewoon naar Gerben. En die zie je dan zitten achter het orgel. En dan aan zijn beweging weet ik wat of hij gaat doen. En dan daarop zing ik, acteer ik. En dan weet je precies wat er komt.
0: Ja.
2: En dan hebben wij aan oogcontact hebben wij dan genoeg.
0: Is dit in één keer goed gegaan ook?
2: Nou, niet in één keer, maar dat komt dan eigenlijk meer omdat je dan toch heel snel verzandt van, ik ga weer terug naar het oude, zeg maar. Mm. Maar zit je één keer in dat ritme wat of Gerben bedoelt, dan moet je er ook in blijven. Dan kan je er niet meer uit.
0: Nee.
2: Want anders wordt het een warboel.
0: Ja.
2: Dus één keer erin moet je er ook in blijven. En al de tweede coupletten moet je er dan in blijven. Want,
0: dus de eerste keer was een beetje oefenen en de tweede keer gaan.
2: Ja, tweede keer gaan en dan een derde keer zet je, maar ik denk dat dan zo'n tussenspelletje leuker is. Of, stop even, het is me toch niet naar het zin, we gaan het zo doen. Mm. Ja, en dan zo ontstaat dan een lied.
0: Ja.
2: En, dat is, het is altijd heel leuk om dat samen met Gerben te doen.
0: Op zo'n opnamedag is dat natuurlijk een heel leuk moment op zo'n dag. En als je dat terugluistert, dan heb je daar ook weer goede herinneringen aan. Is dit ook iets wat je vervolgens live zou gaan gebruiken?
2: Nou ja, dat kan wel. Maar ja, ik zou dat niet met iedereen doen natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar als Gerben vraagt van, we hebben een keer een concert samen van, zullen wij als jouw solo, daar zijn geen grenzen om. Nou, dan durf ik daar rustig aan.
0: Ja, maar dan moet hij orgel spelen.
2: Of het liefst piano of orgel. Maar dat we wel contact hebben met elkaar.
0: Mm.
2: Dan wil ik dat rustig doen. Dat is geen enkel probleem.
0: Ja. Je zei ook, dit lied aan zich is al belangrijk voor me. Waar zit dat in?
2: Nou ja, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ja, het lied zegt het gewoon al. Is er wat? Ga naar hem toe. Het is gewoon een machtig God waar wij mee te maken hebben. Het is niet zomaar wat.
0: Nee. Duidelijk verhaal. En duidelijk gezongen ook. Dus wij gaan hier naar luisteren. Ene kant een net even een andere versie met een bepaalde swing erin die misschien nieuw voor je is. Anderzijds een hele mooie tekst. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Het staat op het album Gebed voor mijn kinderen en dat kun je onder meer bekijken of beluisteren op het online platform van 7Fi. Jan Loosman, dank voor je komst.
2: Graag gedaan.

0: Johannes de Heerli, 73. Zie ons wachten aan de stromen. We hoorden Arjan en Edith Post op trompet. Johan Bredewoud achter de piano. En organist Harm Hoeven. Het lied daarvoor werd gezongen door Jan Loosman. We hoorden hem zelf erover spreken. Daar zijn geen grenzen.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Mannenensemble Jaron.
0: Afgelopen week verscheen de nieuwste EP van Mannenensemble Jaron. En daarmee is de trilogie compleet. Geloof, hoop en liefde bevatten samen 17 songs. En komende week hoor je de muziek van alle drie op de zender, want Jaron is het Blijde Klanken Koor van de Week. Welkom. De eerste contouren van het Mannenensemble tekenden zich eind 2019 af, toen met een proefrepetitie de mogelijkheden werden onderzocht. Onder leiding van Ineke Bos-Strootman ging Jaron met 7 zangers in februari 2020 officieel van start. De coronapandemie voorkwam een vliegende start, maar de mannen gingen hoopvol door. Er werd op afstand gerepeteerd en hier en daar in een kerkdienst gezongen. In het voorjaar van 2023 werd het eerste eigen concert gegeven op de manier die Jaron voor ogen heeft. Een breed muzikaal repertoire en een duidelijk evangeliserend verhaal. Er volgden nog meer concerten, waarbij het jubileumconcert in 2025 als hoogtepunt genoemd wordt. Het eerste lustrum werd bovendien gevierd met een 5-daagse koorreis naar Oostenrijk. Ze zeggen daarover: we verbleven in Oostbacher Stern, het appartementenhuis van Arjan en Edith Post. De omgeving van Leutage is prachtig en we konden naar hartelust zingen in verschillende kerken, ook in Innsbruck. En we hebben een eigen concert gegeven in Zeeveld. Met geloof, hoop en liefde is Mannenensemble Jaron klaar voor de volgende levensfase. Wel is men nog op zoek naar een nieuwe dirigent, want Ineke neemt begin volgend jaar afscheid. En morgen is ze in de uitzending te gast om daar meer over te vertellen. Mannenensemble Jaron bestaat momenteel uit 17 zangers die iedere 3 weken repeteren in de hervormde kerk van Scherpenzeel. En dus op zoek naar een nieuwe dirigent. Komende week ons Blijde Klanken Koor van de Week. Mannenensemble Jaron. Wij luisteren naar The Beauty of the Earth. Morgen Ineke het Bos dus te gast in de uitzending, net als dirigent Harold Kooi. Tot morgen. Dag.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor. Voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samenwerkt beter. RMU.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voor-

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible,

0: Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
1: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouche van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht, maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: José Luis is een professioneel violist uit Colombia. Hier hoor je hem een ode aan zijn land spelen. Colombia, Tierra Querida. José maakte zijn droom waar doordat hij naar school kon en christelijk onderwijs kreeg. Maak jij dromen waar? Sponsor een kind via woordendaad.nl/violist.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 10 tenders, alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan 8 euro.
15: Hè? 8? Oké.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
18: Goedemorgen.
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Mission Possible organiseert samen met Groot Nieuws Radio een actiedag op woensdag 10 juni. Steun jij ons? Helpen wij vrouwen in Oost-Europa met een babybox, juridische bijstand en opvang. Missionpossible.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Op diverse locaties in Griekenland zetten vrijwilligers van Stichting Christian Refugee Relief zich in voor mensen op de vlucht. Soms praktisch, soms door te luisteren en iemand echt te zien. Kom in beweging en ga ook mee op reis. Kijk voor alle info op stichtingcrr.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij het Gelre Dome hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper Jay. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf,
11: dat zeg ik.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting

0: tijd om naar Maxi Zoet te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoet, alles voor je dier.
1: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Groot Nieuws Radio helpt.

0: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn twee mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke Hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon, en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
16: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
15: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hier?

0: Nu ook te koop bij Primera.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Korinthe hoofdstuk 12 uit de Basisbijbel. Gaven en taken die de Heilige Geest aan de gelovigen geeft. Ik wil dat jullie ook meer weten over de geestelijke gaven, broeders en zusters. Vroeger aanbaden jullie afgoden. Want dat hadden jullie zo geleerd. Jullie wisten niet beter. Dat waren goden die niet eens kunnen spreken. Daarom wil ik dat jullie weten dat niemand door Gods geest Jezus kan vervloeken. Ook kan iemand alleen door de Heilige Geest zeggen dat Jezus de Heer is. God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Maar ze komen allemaal van dezelfde geest. En er zijn verschillende soorten taken. Maar ze komen van dezelfde Heer. En er zijn verschillende manieren waarop de geest kan werken. Maar ze komen van dezelfde God die al die dingen in de mensen doet. Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest. En om er de andere mensen mee te dienen. Aan de een geeft hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde geest de gave om dingen te weten. Aan weer iemand anders geeft diezelfde geest de gave van bijzonder geloof. En aan weer een ander geeft diezelfde geest gaven om mensen te genezen. De een krijgt de gave om wonderen te doen. Een ander de gave om te profeteren. De een krijgt de gave om de geesten te herkennen en iemand anders de gave om verschillende talen van de geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de geest uit te leggen. Maar al deze gaven komen van één en dezelfde geest. En hij geeft aan iedereen wat hij wil en op de manier die hij wil. Het lichaam van Christus. Want een lichaam is één geheel, maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus, want we zijn allemaal in één geest ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde geest. Een lichaam bestaat toch ook niet uit één lichaamsdeel, maar uit een groot aantal lichaamsdelen. Als één van de voeten zou zeggen, omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaam, heeft hij dan gelijk? En als een oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam, heeft het dan gelijk? Want hoe kan een lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? Maar God heeft aan iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven, daar waar hij het wil. Als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn, dan zou er toch ook geen lichaam zijn. Maar nu zijn er wel veel lichaamsdelen, maar er is maar één lichaam. Een oog kan niet tegen een hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En een hoofd kan niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Nee, juist de delen van het lichaam die het meest kwetsbaar lijken, zijn het meest nodig. En de delen van het lichaam die we niet graag laten zien, kleden we juist mooi aan. De lichaamsdelen die niet geschikt zijn om getoond te worden, houden we bedekt. Maar de lichaamsdelen die we gewoon kunnen laten zien, hebben dat niet nodig. En God heeft het lichaam zo gemaakt dat hij aan de delen die onbelangrijk lijken, een belangrijke taak heeft gegeven. Zo komt er geen verdeeldheid in het lichaam en zorgen alle leden even goed voor elkaar. Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met hem mee. Als één lid geprezen wordt, genieten alle anderen daarvan mee. Jullie zijn dus samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van dat lichaam. Taken in de gemeente. Zo geeft God ook aan een aantal mensen een speciale taak in de gemeente. In de eerste plaats geeft hij boodschappers die het goede nieuws moeten vertellen aan de mensen. In de tweede plaats profeten. In de derde plaats leraren. Verder mensen die wonderen doen en daarna mensen die gaven hebben om anderen te genezen of gaven hebben om de leiders te helpen of om leiding te geven of om verschillende talen van de geest te spreken. Toch niet iedereen is boodschapper van God of profeet of leraar of wonderdoener. Toch niet iedereen heeft de bijzondere gave om mensen te genezen. Of om in verschillende talen van de geest te spreken. Of om de talen van de geest uit te leggen. Probeer de belangrijkste gaven te ontvangen. En ik zal jullie nu iets laten zien wat nog veel belangrijker is.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen?

0: kanteloupemeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Thank you.
1: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
2: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
1: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
2: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Goedemorgen!
7: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper Jay in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: De nacht van Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.

0: Rusland en Centraal-Azië krijgen veel vrouwen te maken met huiselijk geweld.
1: Of ze lopen vast door het gebruik van alcohol of drugs.
0: Hoe kunnen we hen helpen?
1: Deze woensdag komen we samen in actie en helpen we kwetsbare dochters om sterke vrouwen te worden. You lead
0: me. Tijdens Grootnieuwsradio helpt.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of Ye, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hanta-virus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van J in het Gelredome is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden 2 mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.